Fumsbo tazu u pergif quie. Dirbibo, dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibo, bo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, taza, fumsbo, taza, u. Fumsbo, taza, u, per gif, quie. Dadens dorlie, mulf, tulf, tu, til, hooka. Rinskapebe nkrmu, zien zien trnskrmu, rakatapebe, rakatapebi, rump.